0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Lives are saved with AI-powered medical tech.
2: Drones deliver critical aid to remote communities.
1: Green technology sparks new hope for clean energy.
3: Today, we'll all read the same headlines. But with Belgium Campus ITversity, you could shape them, because a Belgium Campus ITversity developer learns how to keep developing and harness the technology behind tomorrow's headlines. Don't just read the news, shape it. Start your IT story with Belgium Campus ITversity, DHET registered.
4: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
5: Daar is hewige verkeer in Bedford View op die N12 Wes in die rigting van die Galilee Wisselaar, ook swaar verkeer in Eldorado Park op die N12 Oos in die rigting van die Golden Snelweg. Dan is daar nogal swaar verkeer op die N3 Noord tussen Elands en die Geldenhuys Wisselaar, swaar verkeer in Johannesburg op die M1 Noord in die rigting van Empire Weg. Is ook hewige verkeer in Pretoria by die Daspertunnel Suid. Is ons onder voertuig op die N12 Wes na Snykweg ook veroorsaak stadige verkeer daar. Bly ingelig op Twitter by Jacka_traffic.
6: Let's try again, Samantha Mora.
7: Môre, kan julle my nou hoor?
6: Ah, dis perfek. Bly net daar, don't move. Okay. 30 sekondes op die klok. Samantha uit Tonteldoos, onderwijsares vir die graad 3's. 30 sekondes van algemene kennis vra. Kom, ons begin gaga oor hier so, Samantha. Are you ready?
7: Yes.
6: Wat is die naam van die karakter die sprookjes vra met die 7 dwergies?
7: Sewaakie.
6: Wat is die hoofbestanddeel in koolslaai?
7: Kool.
6: Hoeveel sekondes in een minuut?
7: 60.
6: Wat het die bedier is een valk?
7: Een voel, een arend.
6: Erling Haaland is bekend vir wat er sport?
7: Rappie.
6: Noem een land met die letter V begin.
7: Vietnam.
6: Yes, wat is 6 maal 6?
7: 36.
6: Oh, dit 36 coming on time.
7: 36.
6: Ja, yes, like, wow.
5: Show, jy het baie goed gedoen. Jy het een 7 gekry, wel gedaan.
7: Wow. Ja.
6: Good job, Samantha. Vir wie kry, die shout-out?
7: Jong, ek gaan nou nie soos die vorige keer die hele Tonteldoos groet nie, maar laat ek, dit was nie baie nie, hoor. My dochterkie, Lenai Stroeweg, my man, Nico Stroeweg, en ek weet, my pa sit al seker van 5:30 af oor die radio. So, net my pa, Fred Davies, en my liewe vriendin, Leslie Klute.
6: She did a great job getting the troops together.
5: Yes.
6: I love it when people get a cheerleading squad together from around the world to make them get up early. Goeie werk, Samantha. Lekker dag, hoor.
7: Vreselijk baie dankie. Goed gaan. Bye.
6: Samantha Struwig uit Tonteldoos volgend. As jy al aanvat môre, drop us an SMS first with family and your name to 37942. Hey, turn up your morning, turn
8: up your radio. I love Jacaranda FM because of breakfast with Martin Vesta.
9: They wake me up each morning and get me on time for school. I just love the music that they play.
4: Breakfast with Martin Vesta on your number one feel-good station, Jacaranda FM.

0: What a classic. Your number one feel-good station, Jacaranda FM, Katrina the Waves, Walking on Sunshine. 18 voor 7, yes, ons is in die week van die Good Morning Angels Golfdag. It's our big fundraiser every year. Playing golf, paddle, bowls. Last year we made millions, and thanks to you, this year is looking good. But you know what? Whether you're playing paddle or bowls or golf, we all get together afterwards for the same prize giving and the same party.
1: Yes, yes we do.
0: And it's my absolute pleasure to announce that this year, well, one of the artists on that stage, ladies and gentlemen, boys and girls, is none other than Demi Lee Moore.
1: Hey!
0: Demi Lee! Hoe gaan we jou?
2: Het gaat goed, dankie, met julle.
0: Baie goed, dankie. Dankie het jy te doen. Ons is kinderlik opgewonde en baie dankbaar.
2: Ach, ek ook. Baie dankie dat ek kan deel wees van so ongelooflike, groot, belangrike dag. Daarig, dit is een voorreg.
0: Jou teenwoordigheid daar en die vermaak help om het groot te maak. Soos jy weet, daar is veilings, daar is auctions, which normally adds a couple of million more. So beter die mense voel oor hulle self, hoe meer vrygewig is hulle. Well, that's a theory anyway.
1: Oh, of course, that's definitely how it works.
0: So Demi Lee on stage, that's already making it much bigger and better. Ons is verskrikkelijk opgewonde. Is jy enigszins een golf fan?
2: Ek speel nie self golf nie, maar ek hou van om golf te kyk en ach ja, ek dink net om deel te wees van die dag gaan rarig ongelooflik wees. Ek speel graag paddle, as dit self energie het.
0: Very much.
1: Ja.
0: Very much. Yeah. If you're a paddle player, make Demi Lee Moore proud and enter for the paddle. Dis nogal een groot studie deesdae. En ons het bygevoeg hierdie jaar. Jy kan paddle ook speel. Nee, jy nie, jy moet soundcheck, maar ander mense, are you any good?
2: I don't know. I don't think I should be the judge of that. Let's just say I wasn't exactly the sports star in school. I was more into music and drama and all of that.
0: That's all good. That's all good. Maar luister, dank je die
2: is.
0: Maybe we should next year.
1: Beslis volgende jaar.
0: Die Demi Lee Moore span.
1: Hey, lekker.
2: Ja, dat was het plan nog. Het klinkt voor mij lekker.
0: Demi Lee, dank dat jy deel is van hierdie jaar. Ons sien vir jou vrijdag. Dank dat jy jou talent bring en ons dag nog selfs groter maak.
2: Dankie dat jy my deelgemaak het hiervan. En ek denk het is ongelooflik wat Good Morning Angels doen. En soveel mense se lewe en so rarig is een voorreg.
0: Dankie Demi Lee, sien jou vrijdag.
2: Thank
0: you.
2: Bye.
0: Demi Lee Moore, she is on the ball, on the lineup for the entertainment at this year's Good Morning Angels Golf Day this Friday at Irini Country Club. It is going to be water.